It's Springbok Top 20 time. 30 minutes of solid gold hits from the official charts of Springbok Radio. I'm your host, Frans Erasmus. In 'n hierdie week se program gaan ons voort met die jaar 1975 en die topverkopende solo 7 plate in Suid-Afrika. Die verlede keer het ons gekom tot by nummer 14, van nummer 20 tot nummer 14 het ons afgetel en om aan te gaan, nummer 13. Neil Herbert, South African, with She's a Woman, that went to the number 1 position on the Springbok Radio charts and stayed on the charts for 22 weeks.

Ja, die Claude Larsen Sangers. En natuurlijk ook die winner van Beste Sanger. Het in die stem herken, die talentvolle Alan Garrity. In hierdie selfde jaar, 1975, was die beste Engelse langspeelplaat gewen deur die welbekende Barbara Ray. Terwyl groep 2 met die Sari-toekenning gespog het vir beste Afrikaanse langspeelplaat.

0: Well done, fellas, and welcome back. Those, of course, are the voices of Sias Reniker and Gert van Tonder, better known as Groep Tweer.
1: Souvenirs van Sari 75. Luister weer morgenmiddag diezelfde tijd voor Souvenirs of Sari met Neville Dawson.

Dan Hill het hierdie sari toe Canon vir 3 jaar gewen, 1974, 75 en 76. En te loop die heel eerste wenner van hierdie kategorie beste instrumentalist in 1964 was Archie Zelensky. Dit was Souvenirs van Sari. Morgenmiddag diezelfde tijd kan je weer luisteren naar Souvenirs of Sari.

En dit was die stem van Beverly van Sail, mees belovende sangeres. Bright Blue was die mees belovende contemporaire popkunstenaars.

Nou ja, daar was het dan. Ons vijf speciale Springbok Radio toekennings vir 1984. Ons tweede laatste aanbieding van Sari toekennings. Vrijdag gesels ons oor Sari 85. Maar luister gerus morgenmiddag dieselfde tyd op Springbok Radio vir Souvenirs of Sari met Neville Dawson.

0: Daar is onweer op jou gezicht, Jasper. Wil jij niet eerst zitten, nie? Kan ik maar die zakje bij je nemen?
1: Ja, ik wil niet zitten, nie, en ik zal zo lang mijn zakje zelf wassen. Ja, gek, meneer, ik zou toch zitten.
0: Maar wat scoort, Jasper? Maak je thuis.
1: Dank je. Wat scoort? Alles scoort.
0: Maar vertel mij dan.
1: Ik vind wat nou net hier eet is. Hoe kom het jij voor ons dat een tegen is zo vroeg aan jou?
0: Is maar net gasvrij.
1: Hoeveel mal was hij nou al hier?
0: Ik mag net zijn hoed komen al, Jasper.
1: Ik vraag, hoeveel mal, Paternella? Hoeveel mal was hij al bij u geweest?
0: O, Jasper, jij daarop. Wel, het is nou die derde maal.
1: Ja, en drie maal is scheepsrecht. Dat moet maar meer keren geweest zijn.
0: Nou, maar hoe komt dat?
1: Omdat hij zo thuis is alsof het zij je werf
0: is. Is jij dan jaloers?
1: Ik? Ach, nee, ik ben jaloers. Wie is net maar nog? Ach, Petronella, ik moest niks hier kon verloren.
0: Niet zo goed verloren.
1: Ja.
0: Vergeet. En hij het bijna weer vergeet.
1: De slang die was listiger dan al het gedierte des velds. Ah. Ja, als zij onderkleren niet aan zijn lichaam vast was, niet dit ook vergeet.
0: Jasper.
1: Mijn slang zou der duivel. Hij gaat net zo listig te werken als die slang in die paradijs.
0: Sies, Jasper, is jij boos omdat hij hier was?
1: Ik een slang of wat, maar los naar die bloemenslangen.
0: En jij is niet jaloers, niet?
1: Ik is niet, ik bedoel, ach man, Petronella, dat is een jaloezie niet, dit was nou niet nodig om nou al drie maal bezoek af te leiden.
0: Het is net onschuldige oerwijs.
1: Ja, vijf ster thee. Om zeker gammerkoekjes ook gevoerd.
0: Gewis, het moest koekjes voor jou gasten voor.
1: Nee, dan gaat hij weer komen, zeg.
0: Ach, ik geloof niet.
1: Ja, hij zou weer komen. En weer, en weer, en weer. Hij gaat jouw drempel behoorlijk uittrap.
0: Hoekom moet ons bespiegelen door iets wat nog niet gebeurd het, nie? Wie? Je hebt me nog eerst gegroet, niet?
1: Ik heb naald gezegd.
0: Is dat die manier waarop je groet?
1: Ach, met Ronella, ik is omgekant.
0: Ach, word dan weer goed toe. Ik het zo naar jou verlang.
1: Waar had jij tijd gekregen? Oh ja, bekeer jou dan een hele tijd. Ach, los het nou maar, Paternella. Ik jaag toch net mijn bloeddruk op.
0: Ay, Jasper, jij is voor mij speciaal. Jaap zijn keierkies is net boelangs, is net vriendschap.
1: Ja, moet hem net niet thee en koekjes geven. Ach, wacht, laat ik jou eerst goed. Naand, Paternella.
0: Zo kortiekie.
1: Is nie vir my makkelijk om te bakken.
0: Ek is jammer. Ek het vergeet van die wonde op jou ongemakkelijke plek. Ek moet opgestaan. Ek kan het nou doen.
1: Nee, wat los maar eerst, Paternella, daar is werk om te doen. Eerst werken, dan plezier. Ach, wat praat ik op toch nou alles. Dit lijkt voortreffelijk hier bij jou. Je hebt gewoon, hè?
0: Ek moest maar meet en pas om voor alles een plekje te krijgen. Maar is het altijd te veel,
1: goed? Ach, nee, so ja.
0: Met die skillerij het in die muur gaan, het sommer baie mooi lyk.
1: Ah, je vrouwse hand is omkundig. Het net geweet waarom elke omiebelstukje een ornamentje neer te sit.
0: Ek kan het vir jou by die opstal ook om doen.
1: Nee, maar dit moet nou maar eers wacht. Nee, eers ander dag, ja. Toe sê nou vir my, waar wil jy die goeders opgehang, hè? Hoeveel is dat?
0: Is drie kleinkies en vijf middelslag, drie grootes. Altesaam 11.
1: Nee, heerlijke boetel dan. Maar ja, hoe eerder ons begin, hoe eerder is ons klaar, nee.
0: Kijk net, hier is hulle nie prachtig nie. Ek dink, ek wil die see-toneel boek aan die klavier hang.
1: See-toneel.
0: En die pierneef boek aan die buffet, hoe dink jy?
1: Ja, nee, jy moet maar sê, Paternella, van skilderijen weet ek nou nie veel nie. Voor my is een print nou maar een print, nee. Ek slaap vir ons om in enige plek vast waar haar spaas is. Jy sê jy maar net waar ek die spijker moet inslaan.
0: Hou bykie vir my die see-toneel so teen die muur vast, dan kan ek kyk waar het moet wees, ja. Ja, laat die linkerkant so bykie sak. So ja, nee, ek dink toch die skilderij moet so bykie hoor hang. Dis baie beter. Laat sak nou die rechterhoek so bykie.
1: Rechterhoek.
0: Ja, dis reg. Hou net so, dan merk ek waar die portrethaakje moet ingeslaan word.
1: Is reg so, merk jy maar wat er maak.
0: Daar is hy. Hier is die haakje en die spykerkie.
1: Tja. Ja, een stevige tikkie en daar sit hy.
0: Jasper, ek wonder toch.
1: Jou en dem het, heb jy sê, slap jou haar Henning wees als jou bloeming vir sê.
0: Hoe sê jy, dis Henning sy skap?
1: Omdat ek weet dat hy my nou sit en vermees, waar hy nou is, hy so, na.
0: Toe laat ek bykie sê.
1: Na, Paternella, maar niet zo hard druk hier die ding klop of hy betaal word.
0: Ek gaan gauw blok ijs aan.
1: Los die ijs, ek so moes die slepe kreeg die kou ijs op een warm vinger sit, hy so vanzelf wegkom.
0: Moet nou nie so hardkoppig wees nie, een vrou weet altijd beter as een man.
1: Ja, ach, Wat ek moet so onbeholpen met staat en wees.
0: Kom saam, kom buister. Toe, geen theepraterij nie.
1: Ach, mens kan nie wen. Jy kan net nie wen nie.

0: Het is dus weer lekker. Ons twee ookjes samen, onze dubbele bed en onze slaapkamer.
1: Tja.
0: Ja, is je redelijk lief van mij, Albertus?
1: Tja, tja.
0: En dalk en nooit de andere vrouw in jouw leven wees.
1: Tja.
0: Nou, vrouw, wat? Tja, tja, tja. Jezus, daar in dans was, op het tijd in die woorden was, hè? Denk je aan iemand anders?
1: Ach, een hypocrisie, vrouw. Wat pieter jy nou? Ik had maar net leren denken. Ik zeg, zeg ik. Ik had sommer geleerd denken. Dank.
0: Dank?
1: Ja.
0: Aan wie?
1: Ik zie, sommer niet algemeen.
0: Ander een? Albertus Boucher, dan was daar een andere vrouw.
1: Ik zie, dan was hier, is hij. Foon, foon, foon, nee, is hij die foon?
0: Ach, laat om, nee, je zei
1: ja, niet. Dank, dank is dat belangrijk. Belangrijk.
0: Nou, met mij al groot lichaam is die bed te koud, er is een eeuwige strijd.
1: Ik zal gauw gaan.
0: Oh, nee, Albertus, nou vertrouw ik jou nog meer als een muis en een schelm kat. Nee, nee, nee, denk je, en jouw kerm zal uitgeruid.
1: Hey.
0: Oh, zo, ja, daar horen.
1: Ik kom samen, jou. Een lang story. Geef maar hier. Ja. Naand, o Jaap.
2: Naand, o Bertie. Naand, ja. Ach, slaap je al?
1: Ons was al in bed. Nog niet geslapen.
2: Luister.
1: Ja.
2: Ik was bij Pietronella geweest.
1: Hey.
2: Ons het gezellig gekeer, hoor.
1: Ja.
2: En maar, toen daar, o Jasper, daar. Uitgaf.
1: Ja.
2: En hij heeft een zakje in zijn hand gehad.
1: Huh?
2: Mij gelijk dus een stuk bultong.
1: Huh?
2: Zeg me, hoe joh staat het al van bultong?
1: Hey,
2: maar ja, luister, dat is nou niet wat hij wou gevraagd. Gevraagd, ja.
1: Oh, nou, wat wou jij eigenlijk dat gevraagd?
2: Ons had een ooreenkomst.
1: Net zo, ja.
2: Het jou weer aanvoerwerk gedoen.
1: Goh, ja. Je moest gezegd met dat Petronella was gezellig.
2: Ik heb jou een voerskooitje gegeven.
1: Zeg maar, kijk, ik doe mos dingen. Kijk, is aan die gang.
2: Luister, daar moet een manier wees waar een mens van jou Jasper ontslaag kan raken. Ontslaag kan raken, ja.
1: Kijk, ik doe mijn best, o Jaap. Dingen, is vorder goed. Met een Pietro is jou niet ogen neer.
2: Ik weet, ik zie. En dat verschaft mij groot vreugde, hoor. Maar, dat is Jasper Wessels wat torring, man. Hij lijkt zoals een man van 50 in mijn 60.
1: Ja, maar om Jasper was een mooi kerel, ja.
2: Ja, zondag voor zondag zie ik hoe die weduwe om zijn zitplek beloog. Net met hoop in hun ogen en begeerte in hun hart. In hun hart, ik zeg jou, Bertie.
1: Jannikkie, toch niet weet ik het niet. Hulp ze willen voortanen weg, je.
2: Niet net hulle voortanden, jou, Bertie.
1: Huh?
2: En dat laat mij bezwaard voelen.
1: Het laat mij vroeg. Nou ja, ook niet meer, nee.
2: Aan komende week is daar een concert in die stadzaal. Opera's en operettes. En ik heb daar genooi. Moet zij nog niet gezien, nee. Ook niet ja, niet. Mijn hart brandt om Petronella aan mijn zijde te hebben, Bertie.
1: Wel gloeien.
2: Je moet daar bewerken, zeg maar. Mijn hart brandt van begeerte, man.
1: Ja, begeerte, ja. Ik bedoel, ik weet, ja. Ja, zal me morgen dorp toe rijden.
2: Jee, ho, Jasper, weg mee, ja. Met hom daar heb ik niet een katse kaas niet. Kaas niet, ja. Je moet je brood verdienen en die zweet van jou aanschijnen, Bertie.

Barbara Rey het altyd baie sterk vertoon op die Springbok Radio treffersparade met haar unieke styl van country musiek. En in 1973 het I Don't Wanna Play House die treffersparade met mening geslaan. En die liedjie was ook soveel kere gevra op Springbok Radio se versoekprogramme. Hoor het ook al sy, hier is sy, Barbara Rey met I Don't Wanna Play House.

It's Springbok Top 20 time. 30 minutes of solid gold hits from the official charts of Springbok Radio. I'm your host, Frans Erasmus. En in hierdie week se program gaan ons voort met die jaar 1975 en die topverkopende solo 7 plate in Suid-Afrika. In verlede keer het ons gekom tot by nommer 14, van nommer 20 tot nommer 14 het ons afgetel en om aan te gaan nommer 13. Neil Herbert, South African, with She's a Woman, that went to the number 1 position on the Springbok Radio charts and stayed on the charts for 22 weeks.

Sonja Herold. 'N Devilsoog kategorie beste sanggroep van die jaar en die beste was ja, die Claude Larsen Sangers. En natuurlijk ook die winner van Beste Sanger. Het u die stem herken? Die talentvolle Alan Garrity. In hierdieselfde jaar, 1975, was die beste Engelse langspeelplaat gewen deur die welbekende Barbara Ray. Terwijl groep 2 met die Sari toekenning gespog het vir beste Afrikaanse langspeelplaat.

0: Well done, fellas, and welcome back. Those, of course, are the voices of Sias Reniker and Gert van Tonder, better known as Groep Tweer.
1: Souvenirs van Sari 75. Luister weer morgenmiddag diezelfde tijd voor Souvenirs of Sari met Neville Dawson.

Dan Hill het hierdie sari toe kennen vir 3 jaar gewen, 1974, 75 en 76. En te loops die heel eerste wenner van hierdie kategorie beste instrumentalist in 1964 was Archie Selansky. Dit was Souvenirs van Sari. Morgenmiddag diezelfde tijd kan je weer luisteren naar Souvenirs of Sari.

En dit was die stem van Beverly van Sale, mees belovende sangeres. Bright Blue was die mees belovende contemporaire popkunstenaars.

Nou ja, daar was het dan. Ons 5 speciale Springbok Radio toekennings vir 1984. Ons tweede laaste aanbieding van Sari toekennings. Vrijdag gesels ons oor Sari 85. Maar luister gerus môre middag dieselfde tyd op Springbok Radio vir Souvenirs of Sari met Neville Dawson.

0: Daar is onweer op jou gezicht, Jasper. Wil jij niet eerst zitten, nie? Kan ik maar die zakje bij je nemen?
1: Ja, ik wil niet zitten, nie, en ik zal zo lang mijn zakje zelf wassen. Ja, ik meen, ik zou toch zitten.
0: Maar wat scoort, Jasper? Maak je thuis.
1: Dank je. Wat scoort? Alles scoort.
0: Maar vertel mij dan.
1: Ik vind wat nou net hier eet is. Hoe kom het jij voor ons dat een tegen is zo vroeg aan jou?
0: Is maar net gasvrij.
1: Hoeveel mal was hij nou al hier?
0: Ik mag niet zijn hoed komen al, Jasper.
1: Ik vraag, hoeveel mal, Paternella? Hoeveel mal was hij al bij u geweest?
0: O, Jasper, jij daarop. Wel, het is nou die derde maal.
1: Ja, en drie maal is scheepsrecht. Dat moet maar meer keren geweest zijn.
0: Nou, maar hoe komt dat?
1: Omdat hij zo thuis is alsof het zijn je werf
0: is. Is jij dan jaloers?
1: Ik? Ach, nee, ik ben jaloers. Wie is net maar nog? Ach, Petronella, ik moest niks hier kon verloren.
0: Niet hoe het verloor.
1: Ja.
0: Vergeet. En hij het bijna weer vergeet.
1: De slang die was listiger dan al het gedierte des velds. Ja, als zij onderkleren niet aan zijn lichaam vast was, niet dit ook vergeet.
0: Jasper.
1: Mijn slang zou der duivel, hij gaat net zo lustig te werken als die slang in die paradijs.
0: Precies, Jasper, is jij boos omdat hij hier was?
1: Ik een slang of wat, maar los naar die bloemingslangen.
0: En jij is niet jaloers, nee?
1: Ik is niet, ik bedoel, ach man, Petronella, dat is een jaloezie niet, dit was pas nog niet nodig om nou al drie maal bezoek af te leiden.
0: Het is net onschuldige oorwijs.
1: Ja, vijf ster thee. Om zeker gammerkoekjes ook gevoed.
0: Gewis het moest koekjes voor jou gasten voor.
1: Nee, dan gaat hij weer komen, zeg ik.
0: Ach, ik geloof niet.
1: Ja, hij zou weer komen. En weer, en weer, en weer. Hij gaat jouw drempel behoorlijk uittrap.
0: Hoekom moet ons bespiegelen door iets wat nog niet gebeurd het nie? Wie? Jy het me nog eens gegroet nie.
1: Ik heb naald gezegd.
0: Is dit die manier waarop jy groet?
1: Ach, wat er nelle eks omgekant.
0: Ach, word dan weer goed toe. Ik het zo naar jou verlang.
1: Waar had jy tijd gekry? O ja, bekeer jou dan die hele tijd. Ach, los het nou maar, Paternella. Ek jaag toch net my bloeddruk op.
0: Ay, Jasper, jy is vir my speciaal. Jaapse kuierkies is net boelangs, is net vriendskap.
1: Ja, moet hom net nie thee en koekies gee nie. Ach, wacht, laat ek jou eers groet. Naand, Paternella.
0: So kortiekie.
1: Is nie vir my makkelijk om te bikken.
0: Ek is jammer. Ek het vergeet van die wonde op jou ongemakkelijke plek. Ik moet opgestaan. Ik kan het nu doen.
1: We hebben geen wat los, maar eerst Paternella, daar is werk om te doen. Eerst werken, dan plezier. Ach, wat praat ik op toch nou alles. Dat lijkt voortreffelijk hier bij jou. Je hebt gewoon, hè?
0: Ik moest maar meer ten pas om voor alles een plekje te krijgen. Maar is het altijd te veel.
1: Goed? Ach, nee, zo ja.
0: Met die skillerij het in die muur gaan het zomaar baie mooi lijken.
1: Ah, je vrouwse hand is aankundig. Ik net geweet waarom elke meubelstukje een ornamentje neer te zetten.
0: Ik kan het via bij die opstal ook om doen.
1: Ja, maar dit moet nog maar eerst wachten. Eerst een ander dag, ja. Toen zijn er van mij, waar wil je die goeders opgehangen? Hoeveel is dat?
0: Is drie kleinkies en vijf middelslag, drie grootes, altijd saam 11.
1: Nee, heerlijk, kapotel dan. Maar ja, hoe eerder ons begin, hoe eerder is ons klaar, nee.
0: Kijk net, hier is hulle niet prachtig, nie. Ik denk, ik wil die see-toneel boek aan die klavier hangen.
1: See-toneel.
0: En die pierneef boek aan die buffet, hoe denk jij?
1: Ja, nee, jy moet maar sê, Paternella, van skilderijen weet ek nou nie veel nie. Voor mij is een print nou maar een print, nee. Ek slaap vir ons om in enige plek vast waar haar spaas is. Jy sê jy maar net waar ek die spijker moet inslaan.
0: Hou bykie vir my die see-toneel so teen die muur vast, dan kan ek kyk waar het moet wees, ja. Ja, laat die linkerkant so bykie sak. Zo ja, nee, ik denk toch die schilderij moet zo'n beetje hoor aan.
1: Ja.
0: Dat is baie beter. Dat zakt naar die rechterhoek zo'n beetje?
1: Rechterhoek.
0: Ja, dat is recht. Hou niet zo. Dan merk ik waar die portrethaakje moet ingeslaan worden.
1: Dat is recht zo. Merk je maar, Paternella.
0: Daar is hy. Hier is die haakje in die spijkerkie.
1: Tja. Ja, een stevige tikkie en daar sit hy.
0: Jasper, ik wonder toch...
1: Jou, en na demmet, heb jy sier slap jou waar Henningwees als jou bloeming voor een sier.
0: Hoe sê jy, dis Henningse skap?
1: Omdat ek weet dat hy my nou sit en vermees, waar hy nou is, hy is so, na.
0: Toe laat ek bietjie
1: sê. Na, Paternella, maar niet zo hard druk hierdie ding klop of hy betaal word.
0: Ek gaan gauw blok ijs aan.
1: Los die ijs, ek so mis die slepe kreeg die kou ijs op een warm vinger sit, hy sal vanzelf wegkom.
0: Moet nou nie so hardkoppig wees nie, een vrou weet altijd beter as een man.
1: Ja, Wat ek moet so onbeholpen moet staat en wees.
0: Kom saam, kom buis toe. Toe. Geen theepraterij.
1: Ach, mens kan nie wen. Jy kan net nie wen.

0: is dus weer lekker. Ons twee ookjes samen, onze dubbele bed en onze slaapkamertje.
1: Ja.
0: Ja, is je redelijk lief van mij, Albertus?
1: Tja, tja.
0: En dalk een nood aan een vrouw in jouw leven wees.
1: Tja.
0: Jezus, daar in dans was, op het tijd in die moeder was, hè? Denk je aan iemand anders?
1: Ach, jannekie, toch, jij is die vrouw. Wat pieter jij nou? Ik had maar net leren denken. Ik zeg, zeg ik, ik heb zomaar geleerd denken. Denk!
0: Denk?
1: Ja?
0: Aan wie?
1: Ik zie, zomaar in die algemeen.
0: Aan een? Albert is voor zeer dan was daar een andere vrouw.
1: Is zie, daar was hier, is ie? Foon, nee, is ie die foon?
0: Ach, laat dan, nee,
1: je zei ja, dank is het belangrijk, belangrijk.
0: Nou, met mijn oog groot lichaam is die bed te kouder en zijn eeuwige strijd.
1: Ik zal gauw gaan.
0: Oh, nee, Albertus, nou vertrouw ik jou nog meer als een muis en schelm kat. Nee, en jouw kering zal uitgeruid. Oh, zo, ja, daar horen.
1: Ik kom samen, jou. Een lang story. Gee maar hier. Ja. Naand, o Jaap.
2: Naand, o Barty. Naand, ja. Ach, slaap jullie al.
1: Ons was al in bed. Nog niet geslapen.
2: Luister.
1: Ja.
2: Ik was bij Pietronella geweest. Hey. Ons het gezellige keier, hoor.
1: Ja.
2: En dan maar, toe daar, o Jasper, daar. Eet gaf, wat?
1: Ja.
2: En dan, hij heeft een zakje in zijn hand gehad.
1: Huh?
2: Mij gelijk zoals een stuk bultong.
1: Huh?
2: Zeg me, hoe jou staan het al van bultong?
1: Hey,
2: maar ja, luister, dat is nou niet wat hij wou gevraagd. Ja.
1: Oh, nou, wat wou jij eigenlijk dat gevraagd?
2: Ons had een ooreenkomst.
1: Hey, net zo, ja.
2: Heb jij alweer aanvoerwerk gedaan?
1: Goh, ja. Je moest gezegd met dat Petronella was gezellig.
2: Ik heb jou een voerskooikje gegeven.
1: Zeg maar, kijk, ik doe mos dingen. Kijk, is aan die gang.
2: Luister, daar moet een manier wees waar een mens van jou Jasper ontslaag kan raken. Ontslaag kan raken, ja.
1: Kijk, ik doe mijn best, oh ja, dingen. Is je vorder goed. Met een Pietro is je niet ongeneer.
2: Ik weet, ik zie. Dat verschaft mij groot vreugde, hoor. Maar, dat is Jasper Wessels wat toren, man. Hij lijkt zoals een man van 50 in mijn 60.
1: Ja, maar ook om Jasper is bos een mooie kerel, ja.
2: Ja, zondag voor zondag zie ik hoe die weduwe om zijn zitplek beloog. Nee, met hoop in hulle ogen en begeerte in hulle hart.
1: Hey.
2: In hulle hart, ik zeg jou, Bertie.
1: Jannekie, toch je weet, ik heb niet hulle ze hulle voortanden weg. Je.
2: Niet net hulle voortanden, nie, Bertie.
1: Huh?
2: En dat laat mij bezwaard voelen.
1: Ik laat mij vroeg. Nou ja, ook niet meer, nee.
2: Aan komende week is daar een concert in die stadzaal. Opera's en operettes. En ik heb daar genoeg. Maar ze nog niet nee gezien, nee. Ook niet ja, nee. Ja, nee. Mijn hart brandt om Pietronella aan mijn zijde te hebben, Bertie.
1: Wel gloor.
2: Je moet daar bewerken. Zeg maar.
1: Hey.
2: Mijn hart brandt van begeerte, man.
1: Ja, begeerte, ja. Ik bedoel, ik weet, ja. Ja, zal me morgen daar toe rijden.
2: Jee, ho, Jasper, weg mee, ja. Met hom daar heb ik meer katse kans niet, ja. Je moet je brood verdienen en die zweet van je aanschijn, Bertie.

Barbara Rey het altyd baie sterk vertoon op die Springbok Radio treffersparade met haar unieke styl van country musiek. En in 1973 het I Don't Wanna Play House die treffersparade met mening geslaan. En die liedjie was ook soveel kere gevra op Springbok Radio se versoekprogramme. Hoor het ook al sy, hier is sy, Barbara Rey met I Don't Wanna Play House.

It's Springbok Top 20 time. 30 minutes of solid gold hits from the official charts of Springbok Radio. I'm your host, Frans Erasmus. En in hierdie week se program gaan ons voort met die jaar 1975 en die topverkopende solo 7 plate in Suid-Afrika. Nou verlede keer het ons gekom tot by nummer 14, van nummer 20 tot nummer 14 het ons afgetel en om aan te gaan, nummer 13. Neil Herbert, South African, with She's a Woman, that went to the number 1 position on the Springbok Radio charts and stayed on the charts for 22 weeks.

Sonja Herold. Daar was ook kategorie beste sanggroep van die jaar. En die beste was... Ja, die Claude Lassen Sangers. En natuurlijk ook die winner van Beste Sanger. Het u die stem herken? Die talentvolle Alan Garrity. In hierdie selfde jaar, 1975, was die beste Engelse langspeelplaat gewen deur die welbekende Barbara Ray. Terwijl groep 2 met die Sari toekenning gespog het vir beste Afrikaanse langspeelplaat.

0: Well done, fellas, and welcome back. Those, of course, are the voices of Sias Reniker and Gert van Tonder, better known as Groep Tweer.
1: Souvenirs van Sari 75. Luister weer morgenmiddag diezelfde tijd voor Souvenirs of Sari met Neville Dawson.

Dan Hill het hierdie sarie toe ken vir 3 jaar gewen, 1974, 75 en 76. En te loop die heel eerste wenner van hierdie kategorie beste instrumentalist in 1964 was Archie Zelensky. Dit was Souvenirs van Sari. Morgenmiddag diezelfde tijd kan je weer luisteren naar Souvenirs of Sari.

En dit was die stem van Beverly van Sail, mees belovende sangeres. Bright Blue was die mees belovende contemporaire popkunstenaars.

Nou ja, daar was het dan. Ons 5 speciale Springbok Radio toekennings vir 1984. Ons tweede laaste aanbieding van Sari toekennings. Vrijdag gesels ons oor Sari 85. Maar luister gerus morgenmiddag dieselfde tyd op Springbok Radio vir Souvenirs of Sari met Neville Dawson.

0: Daar is onweer op jou gezicht, Jasper. Wil jij niet eerst zitten? Kan ik maar die zakje bij je nemen?
1: Ja, ik wil niet zitten. Nee, ik zal zolang mijn zakje zelf was. Ik zou toch zitten.
0: Maar wat scoort, Jasper? Maak je thuis.
1: Dank je. Wat scoort? Alles scoort.
0: Maar vertel mij dan.
1: Ik vind wat men net hier eet is. Hoe kom het jij voor ons dat een thee geeft zo vroeg aan jou?
0: Is maar net gasvrij.
1: Hoeveel mal was hij nou al hier?
0: Ik mag net zijn hoed komen al, Jasper.
1: Ik vraag, hoeveel mal, Paternella? Hoeveel mal was hij al bij u geweest?
0: Oh, Jasper, jij daarop. Wel, het is nou die derde man.
1: Ja, en 3 maal is scheepsrecht. Het moet maar meer keren geweest zijn.
0: Nou, maar hoe komt dat?
1: Omdat hij zo thuis is alsof het zijn je werf
0: is. Is jij dan jaloers?
1: Ik? Ach, ik ben jaloers. Wie is net maar nog? Ach, Petronella, ik moest niks hier kon verloren.
0: Niet hij het verloor. Ja. Vergeet. En hij het bijna weer vergeet.
1: De slang die was listiger dan al het gedierte des velds. Als zij onderkleren niet aan zijn lichaam vast was, niet dit ook weg. Bloemingslang zou der duivel, hij gaat net zo lustig te werken als die slang in die paradijs.
0: Sies Jasper, is jij boos omdat hij hier was?
1: Ik een slang van, maar los naar die bloemingslangen.
0: En jij is niet jaloers, niet?
1: Ik is niet, ik bedoel, ach man, Petronella, dat is een jaloezie niet, dit was nou niet nodig om nou al 3 maal bezoek af te lenen.
0: Het is net onschuldige oorwijs.
1: Ja, 5 ster thee. Om zeker gammerkoekjes ook gevoerd.
0: Gewis, het moest koekjes voor jou gasten voor.
1: Nee, dan gaat hij weer komen, zeg.
0: Ach, ik geloof niet.
1: Ja, hij zou weer komen. En weer. Hij gaat jouw drempel behoorlijk uittrap.
0: Hoe kom moet ons bespiegelen door iets wat nog niet gebeurd het nie? Wie? Jy het me nog eers gegroet nie.
1: Ik heb naald gezegd.
0: Is dit die manier waarop jy groet?
1: Ach, Petronella, ek is omgekant.
0: Ach, word dan weer goed toe. Ek het so na jou verlang.
1: Waar het jy tyd gekry? Bekeer jou dan die hele tyd. Los het nou maar, Petronella, ek jaag toch net my bloeddruk op.
0: Ay, Jasper, jy is vir my speciaal. Jaapse kuierkies is net boelangs, is net vriendskap.
1: Ja, moet hom net nie thee en koekies gee nie. Ach, wacht, laat ek jou eers groet. Naand, Petronella.
0: So kortiekie.
1: Is nie vir my makkelijk om te bik.
0: Ek is jammer. Ek het vergeet van die wonde op jou ongemakkelijke plek. Ek moet opgestaan. Ek kan het nou doen.
1: Wel, geniet wat los, maar eerst Paternella, daar is werk om te doen. Eerst werk en dan plezier. Ach, wat praat ek op toch nou alles. Dit lyk voortreffelijk hier by jou. Jy het gewoon, hè?
0: Ek moes maar meet en pas om vir alles een plekje te kry. Maar is het altijd te veel
1: goed. Ach, nee, so ja.
0: Met die skillerij het in die muur gaan, het sommer baie mooi lyk.
1: Ah, jy vrou se hand is amkundig. Jy het net geweet waarom elke omiebo stukje in ornamentje neer te sit.
0: Ek kan het vir jou by die opstal ook omdoen.
1: Nee, maar dit moet nou maar eers wacht. Nee, eers ander dag, ja. Toe sê nou vir my, waar wil jy die goeders opgehang, hè? Hoeveel is dat?
0: Is 3 kleinkies en 5 middelslag, 3 grootes... Altijd saam 11.
1: Heerlijke boetel dan. Maar ja, hoe eerder ons begin, hoe eerder is ons klaar, ne?
0: Kijk net, hier is hulle nie prachtig nie. Ek dink, ek wil die seetoneel boek aan die klavier hang.
1: Seetoneel.
0: En die pierneef boek aan die buffet, hoe dink jy?
1: Jy moet maar sê, Petronella, van skilderijen weet ek nou nie veel nie. Voor my is een print nou maar een print, ne? Ek slaap vir ons om my enige plek vast waar haar spaas is. Jy sê jy maar net waar ek die spijker moet inslaan.
0: Hou bykie vir my die seetoneel so teen die muur vast, dan kan ek kyk waar hy moet wees, ja. Ja, laat die linkerkant so bykie sak. So ja, nee, ek dink toch die skilderij moet so bykie hoor hang. Dis baie beter. Laat sak nou die rechterhoek so bykie.
1: Rechterhoek.
0: Ja, dis reg. Hou net so, dan merk ek waar die portret haakje moet ingeslaan word.
1: Is reg so, merk jy maar wat er maak.
0: Daar is hy, hier is die haakje en die spykerkie.
1: Tja, ja, 1 stevige tikkie en daar sit hy.
0: Jasper, ek wonder toch. Hoe sê jy, dis Henning se skuld?
1: Omdat ek weet dat hy my nou sit en vermees, waar hy nou is, hy soos,
0: Toe laat ek bykie
1: sê. Petronella, maar niet zo hard druk hier die ding klop of hy betaal word.
0: Ek gaan gauw blok ijs aan.
1: Los die ijs, ek so moes die slepe kreeg die kou ijs op een warm vingers, het ijs of hetzelfde wegkom.
0: Moet nou nie so hardkoppig wees nie, een vrou weet altijd beter as een man.
1: Ja, Wat ek nou so onbeholpen moet staat en wees.
0: Kom saam, kom baaste. Toe, geen theepraterij nie.
1: Ach, mens kan nie wen. Jy kan net nie wen.

0: Dat is dus weer lekker. Ons twee ookjes samen, onze dubbele bed en onze slaapkamer.
1: Tja.
0: Ja, is je rarig lief van mij, Albertus?
1: Tja, tja.
0: En dalk en nooit een andere vrouw in jouw leven wees.
1: Tja. Vrouw, wat peuter jy nou? Ek het maar net lê en dink. Ek sê hy, ek het sommer gelê en dink. Dink!
0: Dink?
1: Ja,
0: aan wie?
1: Ek sê, sommer nie algemeen.
0: Ander een? Albertus Boucher, daar was daar een ander vrouw.
1: Ek sê, daar was die, is hy? Foam, lê, is hy die foam?
0: Ach, laat dan lê, is
1: hy die foam? Dank is dit belangrijk. Belangrijk!
0: Oh, om nou met my ou groot lichaam uit die bed te kouter is een eeuwige strijd!
1: Ek sal gauw gaan!
0: Oh, nee, Albertus, nou vertrouw ek jou nog minder as een muis en een skelm kat! Nee, kind, en jou kering sal uitgehaai!
1: Hey.
0: Oh, zo, ja, daar morrend!
1: Ik kom samen jou! Dit is een lang story. Gee maar hier. Ja. Naand, ou Jaap.
2: Naand, ou Bartie. Naand, ja. Ach, slaap julle al.
1: Ons was al in die bed. Nog nie geslaap nie.
2: Luister.
1: Ja.
2: Ek was by Petronella gewees.
1: Hey.
2: Ons het gezellig gekeer oor.
1: Ja.
2: En maar, toe daar ou Jasper daar op. Uitgevat.
1: Ja.
2: En hy het een sakkie in sy hand gehad.
1: Huh?
2: Mij gelijk soos een stuk bultong.
1: Huh?
2: Sê my, hou jou tante daar van bultong.
1: Hey,
2: maar luister, dit is nou nie wat hy wou gevraagd. Gevraagd nie, ja.
1: Oh, nou, wat wou jy eigenlijk gevraagd?
2: Ons had een ooreenkomst.
1: Hey, net so, ja.
2: Het jou weer aanvoerwerk gedoen?
1: Goh, ja. Jy moes gezegd met dat Petronella was gezellig.
2: Ek het jou een voerskooikie gegee.
1: Sê maar, ek doen mos dinge. Ek is aan die gang.
2: Luister, daar moet een manier wees waar een mens van ou Jasper ontslaag kan raak. Ontslaag kan raak, ja.
1: Ek doen my best, ou Jaap. Dinge, is vorder goed. Met een Petro is jou nie ongeneer.
2: Ek weet, ek sien. En dit verskaf my groot vreugde oor. Maar, dis Jasper Wessels wat torring, man. Hy lyk soos een man van 50 en my 60.
1: Ja, maar om Jasper is mos een mooi kerel, ja.
2: Ja, sonnag vir sonnag sien ek hoe die wediewees om sy sitplek beloer. Net met hoop in hulle oog en begeerte in hulle harte.
1: Hey.
2: In hulle harte, ek sê jou, Bertie.
1: Jannikie, toch nie weet, ek het nie hulle sal hulle voortanne weg, he.
2: Nie net hulle voortanne nie, jou, Bertie.
1: Huh?
2: En dit laat my beswaard voel.
1: Ek laat my vroeg. Nou ja, ook nie meer nie.
2: Aan komende week is daar concert in die stadsaal. Operas en operettes.
1: Huh?
2: En ek het daar genooi. Moet sy nou nie gesê nie.
1: Huh?
2: Ook nie ja nie. My hart brand om Petronella aan my sy daar te hebben. Ja,
1: wel geloof.
2: Jy moet daar bewerk. Zag maak.
1: Hey.
2: My hart brand van begeerte, man.
1: Ja, begeerte, ja. Wel, ik bedoel, ik weet, ja. Ja, sal my môre daar toe ry.
2: Jy hou ou Jasper weg, my, ja. Met hom daar het ek nie katse kaas nie. Kaas nie, ja. Jy moet jou brood verdien en die sweet van jou aanskyn, ou Bertie.

Barbara Rey het altyd baie sterk vertoon op die Springbok Radio treffersparade met haar unieke styl van country musiek. En in 1973 het I Don't Wanna Play House die treffersparade met mening geslaan. En die liedjie was ook soveel kere gevra op Springbok Radio se versoekprogramme. Hoor het ook al sy, hier is sy, Barbara Rey met I Don't Wanna Play House.